0: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastián zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
4: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
5: I will survive without you.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
4: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een dode en 11 gewonden bij een explosie en een grote brand in New York City. Van de 11 gewonden zijn er 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 4 brandweerlieden. Rond 12:30 lokale tijd kwam er een melding binnen over een explosie. Toen de brandweer arriveerde, stonden de tweede en derde verdiepingen van het gebouw al in lichterlaaien. Wat de explosie in New York heeft veroorzaakt, is onbekend. In Valence, in het zuidoosten van Frankrijk, zijn 6 gewonden gevallen toen onbekenden het vuur openden op een groep jongeren. De slachtoffers zijn tussen de 15 en 22 jaar oud. 2 zijn er slecht aan toe. Er werd geschoten vanuit een witte SUV met 2 gemaskerde mannen. Kort na de schietpartij werd in een aangrenzend dorpje een brandende auto teruggevonden. Mogelijk is dat de vluchtauto van de daders. De politie vermoedt dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. Mensenrechtenchef Turk van de Verenigde Naties is zeer bezorgd over het hoge aantal executies in Iran. Het regime in Teheran heeft sinds maart zeker 56 mensen ter dood gebracht. Volgens de VN gebruikt Iran de doodstraf om dissidenten te onderdrukken en angst te zaaien onder de bevolking. Veel executies volgen op bekentenissen onder dwang. Van een eerlijk proces in Iran is vrijwel nooit sprake, aldus de VN. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

van vandaag. Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bunibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Wee, wee, wee, wee. Wee, wee, wee.

0: care about Norma. This chick, the drummer's got a new chick.
1: She Breeze AM.
2: De drie teksten hadden we uit 1979, Rock and Roll Band. De Vanity Fair daarvoor, uit 1969, Early in the Morning. En Spookier zoals eerste, uit 1975, I've Got the Need. Ik zeg, krakken, krakken, krakken, crying.

0: dag is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer, tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: Breeze. AM.
1: Afrik Simona, dat was laatste. Havana na uit 75. De Move daarvoor met Flowers in the Rain uit 67. En de Dolly Dots als eerste. Radio uit 1979. Luister, dit is niet Leo Sayer.

0: Seabreeze AM.
1: Jigsaw hadden we in 1977. If I Have to Go Away. Half uurtje nog. Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Ditch daarvoor met Bandit uit 66. En de eerste was van Ricky Gordon. Niet Elvis. Such a Night uit 74. Je mag me ook Henk noemen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bundibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Het is zomer. Op je radio. Dag in dag uit voor een goed geluid. Zomerradio.
9: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Time to let Maggie go. Natuurlijk hoor je de Honeybus vrienden uit de jaren 60. Het is donderdag en het is 6 augustus in Nederland. En natuurlijk is het nog steeds mooi weer. En volgens mij heb je of vakantie of je moet uit bed, want je moet aan de slag. Goedemorgen.

De zomer is nog steeds volop aanwezig hier in Nederland. En laten wij gewoon dat verder trekken met de lekkerste muziek in deze ochtendshow. Ik bedank Martin van Kampen weer voor de Morning Music Show hiervoor. En nu straks weer natuurlijk om 7:40. Het spelletje De Morgenster, 8:30, oude nieuws, koffie eruit. Ja, en natuurlijk hebben we niet alleen koffie, maar hebben we ook heerlijke broodjes. Want die zijn klaar en die haal ik uit de oven. Dat geeft jou tijd om even lekker uit bed te komen en jezelf een klein beetje op te frissen. En heb je vakantie, blijf lekker een beetje in bed en hang gewoon met de radio op de achtergrond of smartphone of je pc of je computer. We gaan naar de jaren 80. Hier is

Natuurlijk Sinead O'Connor en Mandlika. Natuurlijk iets anders dan Nothing Compares to You and Troy. Dit liedje waren we bijna alweer vergeten. Ik kwam uit 1988, vrienden. Wees welkom bij het leukste ochtendshowtje op jouw radio. Iedere dag van 8 tot 9. Gepresenteerd door Anne Zijlstra, Milko Roodnats en natuurlijk Marcel Joustra. En nu weer muziek. Hier is Jack.

Mara. En je hoorde het prachtige My Friend. En dat brengt ons trouwens bij ons spelletje De Morgenster. Hier is de nieuwe opgave. Maar we zijn weer toe aan de nieuwe opgave Morgenster, vrienden. Zoals iedere ochtend zoeken we een artiest. En dit keer kwamen ze uit Nederland. En de band ontstond tijdens een vakantie in 1973 in Jorettemar. Een aantal muzici uit Leiden en Katwijk die besloten samen een nieuwe band te gaan starten. Op het strand waren ze er erg van onder de indruk samen. De basis werd gevormd door Aart Mol en Kees Bergman. Later kwamen ze in de belangstelling te staan bij thuiskomst van ex-Golden Earring-lid Jaap Egermond. Die hun aanraden om glamrock te gaan spelen. Dat was in de tijd een populaire muziekstroom. Onder andere gespeeld door Suzy Quatro, Elvin Stardust, The Sweet en Mud. Zo gezegd, zo gedaan. In hun eerste singeltje wat ze uitbracht in 1973... ja, op de rand van 74 was Hit the Big Time. Hun laatste singeltje uit 1975 was The Stealer. Weet jij wie wij zoeken? Welke band zoeken wij? Ja, 20 voor 9 ongeveer geef ik je de oplossing van deze Nederlandse morgenster. Goed vrienden, we gaan weer naar de muziek uit 2020. Sam Smith, Jimmy Napes en Steve Fitzmaurice met Stay With Me. Guess it's true, I'm not-

heerlijke muziek. Hot House Flowers hier in de Ruit op deze donderdag. En don't go. En je weet het, blijf lekker luisteren naar Seabreeze, vrienden. We hebben trouwens ook een app. Kun je downloaden in de Play Store van Google en ook van Apple. Ja, dan weet je het. Deze muziek hoor je dan onder andere ook. Hier zijn ze, de

Take Me Cross the Water. Natuurlijk hoor je de legendarische Peter Tettero. En de band was natuurlijk T-Set. En we kijken even op de klok, want we zitten weer natuurlijk over de tijd heen. Ja, dat komt altijd door mijzelf. De oude nieuwsfeiten komen eraan. Ja, het is echt ongelooflijk. We gaan naar 1825 op deze donderdag. Bolivia wordt onafhankelijk van Peru. 1890 in New York wordt voor het eerst in de Verenigde Staten iemand ter dood gebracht op de elektrische stoel. Het blijkt moordenaar John Hart te zijn. 1945 om 8:16 plaatselijke tijd gooit een Amerikaanse B-29 vliegtuig de atoombom Little Boy op de Japanse stad Hiroshima. 1985, een huisarts uit Den Haag wordt tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens moord op de 3 bejaarden in een verzorgingstehuis De Terp. 1990, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besluit unaniem sancties te nemen tegen Irak. Dat land viel op 2 augustus 1990 namelijk Koeweit binnen. En dan 1997, mijn laatste bericht. De Nederlandse regering laat een internationale arrestatiebevel uitgaan tegen Desi Bouterse, voormalig legerleider en president van Suriname. Hij wordt verdacht van drugsmokkel en andere randzaken. Ja vrienden, dan ben ik er weer door. En wil je dit programma nog eens een keer terugluisteren, dan moet je even kijken op www.radioseabreeze.nl. En dan zoek je even naar programma en dan gemist. Weet je trouwens wie ook heel graag een briefje wil schrijven vanuit zijn hart? Dat is Steve Allen. Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

lekkere Italo-disco van Steve Allen met zijn Letter from My Heart. Ja, heerlijke muziek natuurlijk en dat allemaal in de uitvrienden. Trouwens, de 90s, ja, volgens mij was dit ook echt die 80s muziek. En naar de volgende plaat, dan gaan we eens even kijken naar de oplossing van de Morgenster. Weet je nog, die band die opgericht was in Jorette Mar tijdens een zomervakantie. Maar we gaan eerst naar de jaren 70 met Matt de Hoepel en All.

1972 om precies te zijn, dit werkje. En blijft erg leuk. All the Young Dudes van Matt de Hoepel. Het werd geschreven natuurlijk door niemand anders dan David Bowie. Maar volgens mij zijn we toe aan de oplossing van de morgenster. We zochten die band die in 1973 plannen smeden in Jorette Mar voor een band. Opgericht door Kees Bergman en Aard Mol. Wie waren die heren? Nou, ik zal het je verklappen. De morgenster van hedenochtend is Katapult. Ja, volgens mij had iedereen dat wel goed natuurlijk. Eerste single 1973 was Hit the Big Time. En later nog de tweede, die draai ik. En dat is lekker, deze Hair Hang Down uit 1974. En de derde was The Teeny Bopper Band, gevolgd door 7-Eleven. En de laatste was The Steeler. De morgenster van hedenochtend is Katapult.

1991, de huisband van Radio Seabreeze. En je hoorde de Gypsy Kings met dat prachtige Habla mee, vrienden. We gaan weer naar 1975. Ook zo'n huisband van Radio Seabreeze. Hier is Supertramp.

Deze, die moet je even helemaal uitdraaien natuurlijk. David Gates, voormalig leadzanger en componist en liedjeschrijver van de popgroep Brad. Die kennen we natuurlijk nog van ja, de Guitar Man, onder andere, vrienden. Ja, dat brengt ons bij het einde van de show van deze eruit op deze donderdag. Het zit er weer op. We hebben natuurlijk weer heel veel gehad. De Morgenster, het oude nieuws en heel, heel veel muziek. Straks na het nieuws van 9 uur gaat Seabreeze gewoon door met zijn programmering. En morgen, onthoud het, dan is het vrijdag. En dan zit Marcel Joustra op deze stoel. En hij neemt je weer mee het weekend in. Ik ben er aanstaande zondagmiddag weer om 5 uur. Voor een nieuwe Windkracht 5. En ik zeg, ik wens... We spreken elkaar en ik zeg dag dag. Hoi hoi.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oostenburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging omdat ze tijdens het toernooi in Australië weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
8: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. Rusland heeft vannacht 605 Oekraïense drones neergehaald. Ze werden onder meer boven het schiereiland de Krim onderschept. Wel is opnieuw een logistiek centrum van webwinkelgigant Wildberries geraakt. Oekraïne heeft al verschillende vestigingen bestookt de voorbije weken. Kiev richt zich op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Moskou ontkent dat Wildberries militaire spullen opslaat. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk aan het wandelen bij een berghut op bijna 1900 meter hoogte. Hij gleed uit en rolde 50 meter naar beneden. Hij kon zelf nog alarm slaan. Een Nederlander van 68 kwam bij de berg Kragenjoch in Tirol in de bedding van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt opengaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijk, een plaatje uit España, ja, geloof het of niet. De groep Radio Ventura, zo heette ze. En ja, ze komen uit 1990. Toen hebben ze deze plaat opgenomen. Leuk, hè?
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel
0: heel veel gezelligheid en bijzonder goedemorgen, laatste vrienden. Jawel, straks spelen we natuurlijk weer een spelletje. De vragen van vandaag. En ja, gisteren hadden we een winnaar. Richard Rolvink. Hij komt uit Leeuwarden vandaan. Richard, de twee kaarten komen zo spoedig mogelijk naar je toe. Ze worden je toegestuurd door de Pastor Malan Isimea zelf. En daar komen wij niet meer tussen. Dat doet de Pastor Malan zelf. En die sturen dat, die twee kaarten gezellig naar jou toe. En dan kan je er gezellig een van de dagen naartoe. Eind van deze maand. Gezellig? Ja, dacht ik wel, hè. Oké, het is tijd voor Les Humphries.

0: Heerlijk, hè? Mamalu, ja, van de Les en Vriend, de zangers. Ja, van Pipo de Clown, kent u het nog vroeger? Dat is jaren geleden. Ik zei net dat onze winnaar uit Leeuwarden komt, maar dat is een vergissing van me. Hij komt namelijk uit Sneek vandaan. Richard Rolvink, ja, heel veel succes en plezier met de kaarten die eraan komen door de organisatie van de Pasermalm direct naar jou toegestuurd.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie.
0: Lieve luisteren vrienden, weet u nog hoe uw moeder vroeger het eten kookte? En ja, misschien nog wel steeds, je weet het maar nooit, hè? Joop Braakhekken, die kon er ooit zo mooi over zingen. Ja, zeker weten. Heerlijk. Kok Joop Braakhekken, hij is helaas niet meer. Maar joh, eten dat hij kon koken, jongens. Heerlijk.
3: De hang naar lekker eten had ik heel vroeg al te pakken. Als jochie had ik in Parijs al in de rit. Ik weet nog dat ik in Wenen was, ik had geen cent te makken. Maar maakte toen bij Sacher toch de blit.

garage. Geloof me maar dat ik trots ben als een aap. Ik wil alleen de top in spijs en in outillage. Ik wil alles klasse, Châteauneuf du Pape. Ik zoek mijn eigen chefkoks uit, de beste die er zijn. Mijn keuken is gevrijwaard van bedrog. En ik denk, als ik de kas opmaak, bij mijn laatste.

0: in elk gerecht alleen maar liefde deed.
1: Dit is waar ik het even weet, luister in die ML, heerlijk hè. De allerbeste kok was toch je moeder. Ja, ondanks dat Joop Braakhekker misschien wel even de beste kok van de hele wereld geweest is. Ja, helaas, hij is niet meer. Hij is al een tijdje overleden. Maar ja, het heeft hij altijd lekker eten gekookt daar in de garage in Amsterdam. Jongens, jongens, jongens, wat was dat heerlijk.

Hilliger, deze plaats van de dames Maywood, de Late at Night. Ja, het werd vanavond laat hoor, geloof het of niet. In als een grote paddenstoel staat de muziektent in Blaricum, in het hart van het oude dorp daar, op de hoek van de Dorpsstraat en de Torenlaan. Alleen gemusiceerd wordt er helemaal niet tot nauwelijks. En ja, het is wat. Bij de viering van het 100-jarige jubileum van dit Rijksmonument, want hij bestaat 100 jaar, die muziektent, zegt burgemeester Barbara de Rijke van Blaricum het onomwonden. In de 3,5 jaar dat ze nu in Blaricum burgemeester is, heeft ze hier nog nooit een muzikaal optreden gezien. Het wordt echt de hoogste tijd dat dat gaat gebeuren. En daar is de tent tenslotte voor bedoeld. Een tent van 100 jaar oud. Dus mocht het zijn dat je zegt van nou, het lijkt me leuk om daar met een muziekgezelschap te gaan optreden. Het kan hoor. Ja, zeker weten. Gewoon eventjes bellen met gemeentehuis van Blaricum. En dan komt het allemaal goed.

Ja, de dansende koningin. Zo kwam je net voorbij lopen, hoor. De dansende, nou, geloof het of niet, hier in Studio 3 in het Noord-Hollandse Huizen. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je luistert naar Radio Cerberus. Naar Koffie Compleet. Gezelligheid kent geen tijd meer. Dat heb ik al vaker gezegd. Zometeen naar de volgende plaat krijgen we hem. Ja, de vraag van vandaag. En die wordt ook weer leuk, hoor. Zeker.

0: Vroeger twee graag geziene gasten op de Pasermaan, om zin als kleine kikkerlandje, lieve luistervrienden. Helaas, dat gaat niet meer, want ze zijn allebei gaan hemelen. Maar ja, dat is niet anders. Over Pasermaan gesproken, luister en huiver.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Pasarmalan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Ja, en als je de vraag van vandaag weet, lieve luistervrienden, dan stuur je het antwoord naar ton@radiosiebries.nl. Ton Theodor Otto Nico @radiosiebries, SEABREEZE.nl. Of je kan ook een sms'je versturen naar 06-121-77148. Dat kan ook allemaal. 06-121-77148. Dan komt hij nu, hoor. De vraag van vandaag op donderdag 6 augustus. Patty Bright, dat was de zangeres van een meidengroep eigenlijk. Ja, dat kan je met een gerust hart zeggen. Maar welke meidengroep was dat? Was dat de Dolly Dots? Nummer A. Of B, de dames Mai Tai? Of C, de meidengroep Luf? Patty Bright was de zangeres van A, de meidengroep Dolly Dots, B, de dames Mai Tai, of C, de meidengroep Luf. Stuur het antwoord naar ton@radiosiebries.nl of bestuur een sms naar 06-121-77148. En daar moet je dan trouwens wel je naam even bij zetten. En als even kan ook je mailadres. Want als je toevallig de winnaar bent, dan worden de kaarten via mail naar je toegestuurd. Direct door de organisatie van die Pasarmalam.
2: Goedemorgen!
3: Vandaag met Tom Polderman.

Cole en Glenn was het met Je hebt ogen als twee sterren. Het plaatje wat hij in 1998 heeft opgenomen. Luister vrienden, je luistert naar Radio Seabreeze en je luistert ook naar Koffie Compleet.

Hey, het is wat. Mouten McNeil waren dit met Hello, Can't You See? Aanstaande zaterdag, luister vrienden, 8 augustus, dan is er in heer Hugo Waard weer een clean-up on tour dag. Ja, dan kan je meedoen als je dat wil. Dan kan je op een subboard stappen om al peddelend het zwerfafval in het water op te vissen. Deelnemers stappen op bij de Quartz of bij het strand van Luna daar in heer Hugo Waard. Dus als je mee wilt doen, joh, dan ben je van harte welkom. Ze hebben graag dat je dat gaat doen, want ja, er zit een hoop troep in het water en dat moet er allemaal uit.

0: natuurlijk, hè. De Lady in Red van Chris de Burg. Hier op Radio Seabreeze. 1395 AM en 1098 AM. Lady in red. Over Lady in Red gesproken. We gaan even naar een Lady in Red, maar dan een boot. En wel de Texel. Het lichtschip de Texel, luister vrienden. Ja, dat ligt in Den Helder. En daar hebben ze binnenkort, al in het weekend van, even kijken, 15 en 16 augustus, hebben ze daar een heel speciaal lighthouse weekend. En ja, dat is leuk. Vanaf het schip proberen lokale zendamateurs de verbinding te leggen over een zo groot mogelijke afstand in den wereld. En in het verleden zijn er mooie resultaten behaald. Dat gaat allemaal gebeuren, dus het weekend van 15 en 16 augustus. Volgende week dus. Nou, ik kan zeggen, zorg dat je erbij bent.
1: Radiant sea breeze. Put your radio on. Radiant sea breeze. Put your radio on. Radiant sea breeze. Put your radio on. I said, Radio Seabreeze, put your radio on.

Heren van de Sierkade, dit met de Blockbuster. Gedraaid hier in uw favoriete radiozender. Ja, het is leuk om dat allemaal te horen. Muziek zoals dat vroeger allemaal kon, dat is toch heel erg lang geleden. Juist, wat gaan we doen? Een leuke plaat draaien. Oh, ja, dat zijn we willen. Een leuke plaat draaien van Sting. Hier zijn ze, een Engelsman in New York. Zou je gebeuren, is een hoedje op, paraplu in zijn handen. Nou, wel leuk hoor.

Heerlijk, hè? I'm an alien. Ja, geloof het of niet. Vanmorgen, ik werd wakker, ik keek in de spiegel en ik dacht van... Ja hoor, hier staat hij, een echte alien. Ja, geloof het of niet. Heerlijk, een Engelsman in New York en Sting. Ja, die Engelsman in New York, dat lijkt ook allemaal echt aliens, hoor, als je ze ziet. Heerlijk, je luistert naar Radio Sibiris, maar dat wist je lang.

0: hè, schat? Ik maak vanavond voor je vrij, hoor. Ja, zeker weten. Ray Slachter was dit. Geen familie van Jan Slachter, overigens, van Omroep Max. Maar hij zingt wel heel erg mooi. Eerlijk is eerlijk. Radio Siberis, Europe's nummer 1. De beste keus?
1: Radio Siberis. Beste keus voor all these radio.
0: Heeft er nog iemand de penny voor mij over? Nou, kan ik hem in de automaat stoppen. Ja, dan kunnen we namelijk lekker gaan dromen.

Ja, Jenny, Jenny, dreams are 10 a penny, 10 voor een penny. En dan heb je de dromen die bedrog zijn. En dat allemaal op Radio Cybris. Europe's number one, ja, geloof het of niet. Ik heb hem nog één keer, luister vrienden, de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag, donderdag 6 augustus. Betty Bruit, dat was de zangeres van A, de meidengroep Dolly Dots. B, dames Mai Tai. Of C, de meidengroep Love. Ja, de vraag van vandaag, weet je het antwoord? Stuur het naar ton@radiocybris.nl of sms het naar 06-121-77148. Dat kan ook. Zet er dan wel je naam en je mailadres bij. Ja, je kan kans maken op twee vrijkaarten voor de Pasar Malam Eximea. Welke we dagelijks verloten hier bij Radio Cybris. En die Pasar Malam Eximea wordt gehouden in Leeuwarden in het WTC. Goed, wat mij betreft, luister vrienden, ik heb het weer met plezier gedaan. Morgen ben ik er weer. Ik kan alleen maar zeggen een hele fijne dag verder. Oh ja, vanavond hebben we hem natuurlijk, hè. Giddy Up Country, niet vergeten. Tussen 8 en 9. Het is donderdag tenslotte. Ja toch? Tot vanavond en anders tot morgen. Doeg!

0: nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het al 39 graden. In Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse zeegebied erg hoog. In Breda is een snelheidsduivel van de weg gehaald. Bij Rijsbergen reed de man 200 km per uur, waar 80 is toegestaan. Na een achtervolging werd hij in Breda door de politie aan de kant gezet. De automobilist bleek te rijden met een ingevorderd rijbewijs. Behalve voor de snelheid krijgt de man een bekeuring voor het veroorzaken van gevaar en hinder op de openbare weg. Ook zijn auto is in beslag genomen. De man moet voor alle feiten voor de rechter verschijnen. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn twee Israëlische militairen gedood. Vier andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. Twee zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk aan het wandelen bij een berghut op bijna 1900 meter hoogte. Hij gleed uit en rolde 50 meter naar beneden. Hij kon zelf nog alarm slaan. Een Nederlander van 68 kwam bij de berg Kragenjoch in Tirol in de bedding van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Het weer vrij zonnig en droog, met alleen op de Wadden kans op wat neerslag bij een matige westenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Hallo, daar zijn we weer.
12: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
11: Koud, hè?
13: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
14: Oh, wij schaaf, te gek. Echt zo heftig, hoor.
15: Landgenoten.
16: Lekker stemmetje, even overnieuw.
17: Binnen zonder kloppen.
18: Waar is iedereen dan? Hallo?
19: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
20: Goedemorgen.
19: Goedemorgen.

Goedemorgen en welkom bij alweer het vijfde live uur op Radio Seabreeze. Ik ben Wiebe Christ en het komende uur hoor je muziek van onder andere David Bowie, Teachin, Herman's Hermits, Limousine, Connie Francis en nog zo'n 10 toppers uit het grijze verleden. We begonnen met Donna Summer, wiens carrière eigenlijk in Nederland startte bij Chef van Oekel met The Hostage. En daarna is ze gewoon een Amerikaanse diva geworden met hits als de net gedraaide Love's Unkind. In hetzelfde land maakte de Creedence Clearwater Revival enige jaren furoren. Naast hun grote hits vertoefden ook iets minder grote hits in de lijsten, zoals The Fortunate Song. Dit lied was erg populair ten tijde van de Vietnamoorlog.

Van de digitale versie van de Creedence Clearwater naar een heuse single op 45 toeren. Dat hoor je aan de nodige crashes. De Eddysons met Eddie Owens als zanger hebben er zoete herinneringen aan. En dat komt mede door het bewijs dat deze single met zich meedraagt. Trouwens, Eddie zien we regelmatig nog op Facebook.

Eddie Sons en The Sweet Memories. Uit de tijd dat Mr. Mundy met regelmaat op de tv was. Jack Denijs weet het nog goed. Je hoort hem na David Bowie, die van Aliens hield.

0: Jack Denijs was dat, de alias van Jack Jersey. Met Al ben ik Mr. Monday niet. Dat was een personage van Robert Wagner. Die speelde contra-spion Al Mundy in de tv-serie It Takes a Thief. De serie werd hier in 1968 tot 1970 uitgezonden door De Tros. Ja, ja, nostalgie op je radio. Tijd voor een gezellig triootje met daarin Herman Hermits uit 1967 en The Museum, Teach In and Goodbye Love. En uit 1969 zijn hier The Merriam Men en The Big Bamboo.
1: Money.

Het is alweer tijd voor drie op een rij met regen en zonneschijn van Ellen Price. 75 in de limousine en Chico en Roberta koppelden in 1990 Frente a Frente. Wat zoveel betekent als geconfronteerd worden met. Het werd geschreven door Manuel Alejandro en is ook bekend in de versie van Enrique Burnbury in 2010. En de Britse zangeres Janetta Dimash, die zong het in 1981. Chico en Robert was een jeugdig stel die de Lambada-achtige song met de bijbehorende danspasjes en Spaans kinderkoor de hitlijsten inzongen.

Ja, zo door de jaren heen hebben heel wat danspasjes de revue gepasseerd. Maar naast de Nederlandse vogeltjesdans was er ook in Tennessee iets wat daarop leek. Het waren Jack Blanchard en Misty Morgan die de Amerikaanse hitlijsten in 1970 veroverden met de Tennessee Birdwalk. Take a-

0: kloppen. Het leukste familieprogramma op de Nederlandse radio. I love it.
1: Zometeen Connie Francis uit New Jersey en My Happiness By, ja, 1958. Nu eerst een andere Amerikaan, dat wordt toetsenist en componist George Duke. Die kwam uit Los Angeles. Hij maakte het nu volgende Reach Out in 1983. Hij overleed op 67-jarige leeftijd aan chronische leukemie.

Zamenigeren, voordat de band bekend werd onder de naam Roadies met een R, een O, een losse D en YS, was de groep al enige jaren actief onder de naam Popular Piper's Boys Band. Toen ze in 1966 professioneel muzikant werden, werd de naam van de band gewijzigd in Roadies met een R, O en een W. Maar er bleken al een aantal bands onder die naam op te treden. De uiteindelijke naam werd dus terug Roadies met een D in het midden. Hun grootste hits waren Take Her Home en Just Fancy. En wat je nu gaat horen is Sunshine Girl. Die zag het licht in 1970.

0: 50 jaar geleden pakte de politiek je favoriete radiostations af. En verkwanselde de ether later aan multinationals. Gelukkig zijn wij er ook nog.
1: Seabreeze AM.
0: Op 1098 en 1395 kilohertz.
1: Zenders in woelig water met Wim de Groot. Elke donderdagavond tussen 6 en 7. Een stukje geschiedenis uit het vervlogen zeezendertijdperk.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In het natuurgebied Boshuizerbergen bij het Limburgse Oostrum blijft de noodverordening voorlopig nog van kracht. Eerst zou deze zeker tot 10 uur vanochtend duren, maar de gemeente heeft dat verlengd. Het door brand getroffen gebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Ook mogen er geen drones vliegen en is het publiek in de omgeving verplicht om de aanwijzingen van politie, brandweer en handhavers op te volgen. Iran is door deskundigen van de Verenigde Naties opgeroepen om met de slechte behandeling van etnische minderheden te stoppen. Eind vorig jaar gingen veel mensen de straat op om te protesteren en onder andere Koerden worden steeds vaker slachtoffer van marteling, detentie en zelfs gedwongen verdwijning. Dit jaar werden al 22 Koerden en 24 mensen van de Baluchi-minderheid geëxecuteerd. Volgens deskundigen bedreigt en volgt Iran minderheden die in het buitenland wonen ook. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het 39 graden, in Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse Weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse zeegebied erg hoog. En dan het weer bij ons. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Cypries of wellicht bij jou thuis. Het gaat over de plaat van Andrew Gold. Thank you for being a friend. En die komt uit 1978. En is een ode aan een echte vriendschap en loyaliteit. Met zijn aanstekelijke...

Eens in de spiegel. Kijk naar jezelf, the man in the mirror. Dit is Bart's Middle Breeze. Elke werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze. Met de Fine Young Cannibals nu. And She Drives Me Crazy.

0: luister altijd.
1: Je hebt je radio afgestemd staan op de 1098 of de 1395 AM. Of je luistert via internet naar live.radiosibris.nl.

Dreams. En die komt uit 1977. En is de enige nummer 1 hit die de band ooit in de Verenigde Staten behaalde. De dromerige zang van Stevie Nicks, gecombineerd met de ontspannen groove en sfeervolle productie, maakt het nummer tot een van de absolute hoogtepunten van het legendarische album Rumours. De tekst gaat over het loslaten van een relatie en de overtuiging dat de tijd uiteindelijk alles op zijn plaats laat vallen. Een tijdloze klassieker die na al die jaren nog altijd moeiteloos weet te betoveren. In Bart's Middle Breeze, Fleetwood Mac en Dreams.

met deze van A Flock of Seagulls. The more you live, the more you love. Zijn we weer toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. Voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosybris.nl. En wij gaan eruit met Maxine Nightingale en Right Back Where We Started From. Voor bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Morgen zijn we er weer na het nieuws van 12 uur.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie zegt gisteravond verrast te zijn door de boerendemonstratie die onaangekondigd in Apeldoorn plaatsvond. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Er werd niet ingegrepen, maar de politie begeleidde de trekkers over de snelweg. De politie reed mee om een oogje in het zeil te houden en te zorgen dat het protest veilig verliep. Er was gisteravond heel even sprake van een opstopping. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In Duitsland is een 25-jarige Afghaanse man tot levenslang veroordeeld omdat hij in februari vorig jaar in München met zijn auto inreed op een vakbondsdemonstratie. Een 37-jarige vrouw en haar 2-jarige dochtertje kwamen om het leven. Tientallen andere mensen raakten gewond. Volgens de Duitse aanklagers handelde de dader uit een religieus motief. Hij zou niet bij een terroristische groepering horen. Het Zuid-Koreaanse leger zegt dat Noord-Korea zeker 1 ballistische korte afstandsraket richting de Japanse zee heeft afgevuurd. Daarop volgde een bericht van het Japanse Defensieministerie via sociale media dat er iets vanuit Noord-Korea was afgevuurd en dat het mogelijk om een ballistische raket ging. Even later liet het Japanse ministerie weten dat er geen gevaar meer was voor de gebieden rond Japan. Japan deelde eerder deze week mee dat de krijgsmacht sterker moet worden omdat uit een nieuw rapport is gebleken dat China, Noord-Korea en Rusland een steeds grotere bedreiging worden. Het weer. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Chaos Muziekboutique.
1: Chris Andrews mag deze aflevering op deze donderdag openen van mijn muziekboutique. Bart, dankjewel. Het is donderdag en de donderdag begint voor mij altijd met een beetje vroeg opstaan. En dan naar de markt. Dan is het nog niet zo druk en dan ligt daar al dat mooie fruit, al die groenten. Heerlijk. En dan kom je thuis met een tas vol fruit. Voldoende om heel de week weer lekker gezond te eten. Ja, zo ziet mijn donderdagochtend eruit. En mijn donderdagmiddag, ja, dan zit ik hier weer in de studio. Zorgen dat het tot 2 uur lekker aangenaam blijft klinken. Hier op de radio bij Radio Seabreeze. Na Chris Andrews gaan wij even naar Frankrijk. Dit is mooie Franse muziek.
2: Si peu de temps. Si peu de temps que nous avons. Si peu de temps.

Nou, wel duidelijk. Hij kan haar niet alleen laten. Het was de opvolger destijds van die hele grote hit van hem, Rock Your Baby. George McRae, Can't Leave You Alone. En dit zijn de Pop Tops. Mammy Blue.

was een hele grote hit. En daarna kwam er nog een kleintje, oh, Suzanne. En daarna was het eigenlijk wel afgelopen met de muziek van de Bob Top. Ze kwamen uit Frankrijk. Ja, er komen wel weer goede dingen uit Frankrijk. Dat geldt overigens niet voor de volgende die wij vinden in de Galerij de Hollandse Glorie. Zij komen uit Volendam. Canyon. En als ik maar bij jou ben.

0: Uit de galerij de Rollers hoor je. En over een half uur gaan we een nieuw nummer toevoegen. En ja, ik ben heel eerlijk, ik weet nog niet welk nummer dat wordt.
1: Music Boutique, de lekkerste muziek.
0: Oh, ik heb nog een half uur de tijd om daarover na te denken.
2: 1979.
0: Daar gaan we naartoe met Peter Kent. En it's a real good feeling dat jij luistert naar Radio Seabreeze op deze donderdagmiddag.

kon me dit nummer eigenlijk niet meer herinneren. Het is ook niet zo'n hele grote hit geweest. Ik kwam niet verder dan nummer 23. Ik heb het eventjes opgezocht voor je in de top 40 destijds. Peter Kent. En it's a real good feeling. Dit is misschien wel bekender voor je. Vrij van de Amerikaanse zangeres Amy McDonald. Van een van haar albums. Dit is This Is The Life.

de jaren 80 heeft ze een paar hele mooie albums gemaakt. En daarna is het een beetje stil geworden rond Amy MacDonald. This is the Life. Dat is een van die mooie tracks van die albums. En op deze donderdagmiddag hier bij Radio Seabreeze gaan we weer terug naar de jaren 60 met die hele mooie van die Animals. The House of the Rising Sun. There is.

0: eerste dag altijd de top 100 alle tijden uit. En dit nummer stond er altijd heel erg hoog in. The Animals in the House of the Rising Sun. En we hebben er weer een.
1: Langs de hitlijst gevallen.
0: In 1990 verscheen het album van de zangeres Basia. Wij kennen haar onder andere van het feit dat zij de zangeres was op het eerste album van Matt Bianco. Het album London, Warschau, New York. En daar kwam een single van Cruising for Bruising. En dat is naast de hitlijst gevallen. Het deed niks. Blijft wel een mooi nummer. Daarom op deze donderdagmiddag hier bij Muziekboutique nog een keer dat nummer hier op de radio.

blijft toch heerlijk, die Motown-muziek uit de jaren, met name de jaren 60 Motown-muziek. En nou, misschien ook begin van de jaren 70. Jan Ross en de Supremes en Where Did Our Love Go? Ik zou het niet weten.

Ik vind dit een van de betere nummers uit de nadagen van de Moody Blues. Want de tweede helft van de jaren 70 en begin van de jaren 80 was het toch niet meer wat het geweest was. Maar dit blijft toch wel een heel mooi nummer. The Voice, en over mooie nummers gesproken. We gaan weer naar die mooie playlist toe. We hebben het inmiddels op de dinsdag en de donderdag rond 14:15 voegen we weer een nummer toe aan die playlist die je kunt volgen op Spotify. Een man die er een aantal keren in staat en terecht in staat, want hij heeft heel veel mooie Nederlandstalige muziek gemaakt, is Boudewijn de Groot. Ik heb er eentje uit de jaren 60 die we gaan toevoegen. Dit is Beneden alle pijl.

Je klassieker van toch wel de grootste rock'n'roll band die Nederland ooit gehad heeft. De Golden Earring, Buddy Joe. Kijk naar de klok. Denk ik nog 2 te gaan. Misschien 3. Maar even kijken. In ieder geval deze van Stevie Wonder uit de jaren 70. Dit is Higher Ground.

Stevie Wonder. En ja, daarmee zijn we toch echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Want het volgende nummer, dat maakt het programma verder helemaal vol. Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. Zometeen veel plezier met Terry. Ik wens je nog een hele fijne donderdag hier bij Radio Seabreeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Duitse media melden dat het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waar gisteren dichtbij een drone met een explosief werd aangetroffen, geladen was met militaire munitie. Dit zou vlak daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig zijn vervoerd. Het is nog altijd niet bekend wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de met explosieven geladen drone die in de nacht van dinsdag op woensdag ontdekt werd en in de lucht tegen een vrachttoestel van DHL aanvloog. De media schrijven verder dat de luchthaven van Leipzig vaker gebruikt wordt als tussenstop voor militair materieel. In de Spaanse exclave Ceuta zijn nog altijd duizenden migranten uit Marokko aanwezig en daarom heeft de burgemeester Spanje om hulp gevraagd. Onder de migranten bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Hun situatie wordt zorgwekkend genoemd omdat burgerpatrouilles in Ceuta hun wijken proberen te zuiveren van de migranten. Van de 72.000 Marokkanen die Ceuta vorige week binnenvielen, zijn er nog 2000 achtergebleven. Lokale autoriteiten zeggen dat het er meer kunnen zijn. Zij denken eerder aan 6.000. Weer Online voorspelt dat mogelijk volgende week de tweede hittegolf van dit jaar genoteerd kan worden. Rond halverwege de week wordt het weer extreem warm, met op donderdag 35 graden of hoger. De kans is groot dat er een vijfde regionale hittegolf en de tweede officiële hittegolf van 2026 de boeken ingaat. Maandag en dinsdag tikt de thermometer redelijk normale waarden aan, daarna lopen de temperaturen weer fors op. Het weer overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Er zijn veel radiostations die beweren dat zij de beste zijn. Maar dat bepaal jij.

0: zijn weer aan het passen en meten geweest in de muziekboutique van Paul van der Mark. En we hebben ze weer gevonden hoor. Ja, ze passen. En de juiste kleuren ook weer. Ja, die boutique die levert maar van alles. Paul, bedankt daarvoor voor het afgelopen uur hier bij Seabreeze. En het is weer zo laat. Dat betekent donderdag. Wat gebeurt er dan? Dit was trouwens Osaka van The Shoes.
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: En The Shoes kwamen uit Zoeterwoude. En het was die mooie stem van Theo van Es. We hebben van alles wat, van niets te veel, leuke plaatjes voor je gevonden. We gaan ze draaien.
1: Easy Way Show.
0: In die enige echte Easy Way Show. Tot 4 uur vanmiddag. Daarna Hans de Knecht met de Middle of the Road Show. Dit is de Summer.

0: Er komt uit niets meer of minder dan het mooie Winterswijk aan het randje van Nederland. Deze Daniel Sauleka en deze hit. Dat was het zeker in 1976. Kreeg de titel mee You Make My World So Colorful. En Daniel maakte ook deze uitzending weer wat kleurrijker door zijn mooie muziek te laten horen. Dit is Boudewijn de Groot.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: deze uitzending vol nederpop, de mooiste muziek die je kan horen. We gaan even naar de Verenigde Staten.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your

0: don't take your love to town.
1: Ik blijf in het kader even van de nederpop hier in deze uitzending, want van alles wat, van iets te veel en gevarieerd is nooit verkeerd.
0: For God's sakes, turn around.
1: Zo is het. De muziek gaat maar door hier 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bij Seabreeze op 1098 en 1395. En in het kader van die pop uit de Lage Landen aan de Zee, dacht ik, weet je wat, we gaan eens even naar die oude Herman Brood en his Wild Romance, toen hij nog lekker de hits scoorde. Dit is Never Be Clever.

0: straks in de tweede uur nog zo'n mooi nummer van
1: La Oreja de Van Gogh.
0: En dat nummer wat we nu draaiden, dat heette La Playa.
1: Hola.
0: Muy bien, zo is het. Heerlijke muziek. En als ik die Spaanse muziek hoor, dan zie ik mezelf ronddansen op de vloer ergens. Zoals het vroeger was.

0: Ik dacht, weet je wat?
1: Na die dans van Charles Aznavour even tot rust komen, lekker gaan zitten en dan even genieten van een instrumentaaltje uit alweer het jaar 1969 alweer. Lange tijd geleden is dat. Tjonge, zeg ik altijd. Wat vliegt de tijd. Dit is Seabreeze. Dat betekent hierna nog een Nederlandstalig nummer. Dan nog een aantal nummers. En dan is het alweer tijd voor het tweede uur. Maar voordat het zover is, deze van The Little Talks.

0: Ik doe samen met mijn partner nog wel eens wat van die stadswandelen in Nederland. Alle steden doen we eraan, onder andere de Hanzesteden. Onlangs ook nog in Leeuwarden geweest, trouwens niet de Hanzestad, maar goed. En dan hoor je altijd dat in vroege tijden het water zo slecht was dat er alleen maar bier en wijn gedronken mocht worden. Heerlijk, lijkt me dat. Al lijkt me dat niet zo best. Al zingt Rob de Nijster over bier is bitter, bier is best en beter dan de rest. Maar goed, af en toe lekker een glaasje water is ook zeker de moeite waard. Ik zou het gewoon blijven doen, vrienden. En af en toe heerlijk op zo'n terrasje gaan zitten aan de kust. Luisterend naar de meeuwen en turend over de zee. En zie de golfjes kabbelen. En vroeger, voor 1974, zagen waar de schepen liggen. Radio Noordzee, de Noordernij, Veronica. Oh nee, Veronica, de Noordernij. Noordzee, de Meebo 2 natuurlijk, de Mi Amigo. En nog veel meer. En wij, gelukkig, zijn er nog. Geen grapjes maken wij, nee. We zijn bij jullie om bij jullie te blijven. Dit zijn de Bee Gees. Het is ooit als een grapje begonnen, maar we zijn er. Voor jou, luisteraars van Seabreeze.
1: Bitch started a joke. Bitch started the whole world crying.

Mooi dat we Seabreeze hebben. Je hoort dan alleen de grootste, de allermooiste hits. Onder andere van de Bee Gees, alweer lang geleden. Met de, ja, het nummer wou ik zeggen, Here I Started the Joke. En deze laatste vocale voor dit eerste uur, de Easy Way Show. Here comes the sun, de zon schijnt. En wij zijn bij om bij je te blijven. We gaan op naar het nieuws van 3 uur hier op Seabreeze. Daarna ben ik nog een uur bij je met van alles wat en van niets te veel. En ik heb even ruim de tijd genomen om deze nog even je te laten horen. Dit is Waldo de Los Rios met de Mozart Symfonie nummer 40. Het was een van de nummers die ze op Radio Noordzee draaiden bij het afscheid nemen op 31 augustus 1974. Tot zo.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. 2 mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Van de 72.000 migranten die vorige week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken, is het niemand gelukt om verder naar het Spaanse vasteland en de rest van Europa door te reizen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Volgens Spanje is het grootste deel van de migranten weer huiswaarts gekeerd. Van de 2500 mensen die nog in Ceuta verblijven, zijn er ruim 1000 minderjarig. De burgemeester heeft Spanje om hulp gevraagd en 25 miljoen euro aan noodsteun gekregen. Een Belgisch gezin dacht in Italië via Booking.com een fijne vakantiewoning te hebben geboekt, maar eenmaal op de bestemming aangekomen bleek het huis niet te bestaan. Op het adres was een verzekeringskantoor gevestigd. Toen bleek dat de Belgen niet de eerste gedupeerden waren. Zeker 120 gezinnen zijn opgelicht. Het gezin boekte een andere woning via Booking.com, maar ook dat vakantiehuis bleek niet te bestaan. Het lokale toerismebureau heeft voor het gezin alsnog een vakantieadres weten te vinden. Nu.nl heeft Booking.com om een reactie gevraagd. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: De Easy Way Show. Met Terry Hendricks.

0: is in ieder geval wel Mick Jagger die meegezongen heeft op het achtergrondkoortje. Niemand wist dat en wij weten als luisteraars van Seabreeze het nu daadwerkelijk.
1: The Easy Way Show met Terry Hendricks.
0: Dat betekent dat we weer in het tweede uur zijn aangeland. En ik heb weer wat mooie nummers bij elkaar gesprokkeld voor jou op de radio. Geniet ervan.
1: Easy Way Show.
0: En als we het over genieten hebben, gaan we natuurlijk ook weer naar de nederpop uit de jaren, wat zal het geweest zijn, 70, tweede helft 70, denk ik. Deze van Grupo Sportivo met Disco.

pakken. Een Pittsburgh pintje, denk ik, in the rain. En misschien is het allemaal gelogen, hoor, wat ik hier aan het vertellen ben. Zou best kunnen. Vandaar dat we even in het nederpop duiken. Zoals beloofd, veel nederpop in deze uitzending. En over de leugens gesproken. Ach, af en toe een leugentje om best wel. Dat deden Kringvietel en Cook. En maakte daar een lekker plaatje van. Dit is Only Lies.

mooie hit Mirella. En het was in 1975 dat hij is uitgebracht. En natuurlijk kan het niet anders geschreven zijn dan het duo Lennart Nijg en Boudewijn de Groot. Zij waren verantwoordelijk voor een heleboel successen van hem. Dit is Kenseth, A Dust in the Wind.

Het zijn die mooie, prachtige terugblikken op vervlogen tijden met Charles Aznavour. Dit was het mooie Yesterday When I Was Young. En hij zong en hij bezong. Wat bezong hij allemaal? Onder andere verspilde tijd in zijn jeugd, wat hij allemaal had meegemaakt. Maar wat brengt deze man dat toch weergeloos over? Ja, weergeloos moet ik zeggen. Over weergeloos gesproken, dit is Barry Manilow. Ook mooi om naar te luisteren. Dit is

Och, para nuestros amigos de Seabreeze. Zo, we gaan het in Duik in Nederland doen. Raccoon, vaders van een

0: Het was de originele single versie van deze van Barry White met You're the First, the Last and My Everything. En hoe klonk die lange versie ook alweer? Ik weet het niet meer. Even geleden in ieder geval. En daarvoor hoorde je Raccoon uit 2017 met Stay Little. Heerlijk voor al die vaders die hun dochters misschien naar het altaar mogen brengen. Of naar de ambtenaar. Voor hun deze. Althans, die andere. Dit is Lady Eleanor.
1: Babashi play magician, sitting lotus on the floor. Belly dancing beauty with a power driven saw. I had my share of nightmares, didn't think there could be more than in walk Roderick Usher with the Lady Eleanor. She tied my eyes with ribbon of a silken ghostly thread. Gaze with troubled vision on an old four-post bed. What

Je hoorde hem in het eerste uur ook al een keer voorbij komen, Boudewijn de Groot. Maar toen was hij met Verdronken Vlinder, die alles in het kader stond van een van de laatste platen op de Noordenij van Veronica. Op augustus 74, 31 om precies te zijn. Toen was het over en uit. En voor ons is het voorlopig nog niet over en uit. Want straks hoor je Hans de Knecht met de Middle of the Roadshow. Hij start zijn uitzending om 4 uur en dat doet hij elke werkdag van de week. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Dat is het genieten van zijn programma met van alles wat van niets te veel. En in dat kader heb ik natuurlijk ook gekozen voor van alles wat niets te veel. Met het item meer The Easy Way. Straks na deze van Herman Brood en His Wild Romance hoor je nog wat Easy Way plaatjes. Dit is Saturday Night.

0: Van wie eigenlijk?
1: De Easy Way Show. Easy Way Show met Terry Hendricks.

origineel kwam van Joni Mitchell. Zij schreef het en zij zong het. Maar een van de mooiste uitvoeringen vind ik toch wel deze van Roger Whittaker met Both Sides Now. En zoals ik beloofd heb, lekkere muziek om mee te eindigen hier op de radio. Straks veel plezier met Hans de Knecht in de Middle of the Road Show. Ik ben er volgende week weer. Tussen 2 en 4 op de donderdag. En voordat het zover is, nog Shocking Blue.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het landelijke crisisteam Management Team Watertekorten komt sinds een paar weken bij elkaar en praat dan over de verdeling van het water. Ook deze week heeft het team besloten om geen nationale maatregelen te nemen. Dat is niet nodig omdat de regionale waterbeheerders alles onder controle hebben. Vorige week werd er ook niet ingegrepen. In het MTW zitten de waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en enkele ministeries. De waterschappen zelf nemen in hun eigen gebied wel maatregelen. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze op een spandoek een doodsbedreiging aan het adres van de burgemeester van Breda, Paul Depla, hadden gericht. Op 8 maart hing er een spandoek aan een café met de tekst Depla dood. Het onderzoek liep eerst vast, maar toen op 20 mei na rellen verschillende NAC-supporters werden gearresteerd, vond de politie in de telefoon van een van hen een foto van het spandoek en de 4 verdachten. 1 verdachte komt uit Oosterhout, de 3 anderen uit Breda. Bij de overtocht van Marokkaanse migranten vorige week naar de Spaanse exclave Ceuta zijn zo'n 100 mensen omgekomen. Dat maakt de bestuurder van Ceuta, Juan Vivas, bekend. Eerder werd van 75 doden gesproken. De meeste migranten zouden huiswaarts gekeerd zijn, maar volgens Vivas zijn er nu nog tussen de 3000 en 5000 achtergebleven. Onder de achterblijvers bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. 2 mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: was Harry Brood. Ja. Uit de zomer van 1979. De mannen van Chris en I was met Loving You.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey.
1: Met Hans
0: Welkom
1: de Knecht.
0: Bij het Club Skirt.

0: ze liever toch, hè? Palamos.
1: Palamos.
0: Nee, Palamos is vlakbij het vakantieplaatje Fallobrega. In Noordoost-Spanje, waar ik nog zo regelmatig kom. Aan de Costa Brava. Ja. En dat was totaal wat anders natuurlijk. Palamos, de zoon van... Ja, op, verwekt onder de kokosnoten van vaders palmboom. Ergens in Spanje. Julio, natuurlijk. Wees welkom bij de show. Het komende uur weer lekker terug naar de...

0: door Tom Robinson. Voor de gelegenheid zijn complete band meegenomen. Heren, daar kunnen jullie afrekenen. Oké, okay, laat van de kaart staan. Mooi zo!
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Hij studeerde af van de Antwerpse Kleinkunstacademie. Hij begon bij de BRT als assistent producer van binnen en buiten. En hij was DJ bij Omroep Antwerpen.
2: Luc de Middel, Tom Robinson.

blijkbaar hebben ze hier gisteravond nog een feestje gehad in de studio. Nee, de knecht, het was niet slecht. Blijkbaar niet, want er staan hier wat gevulde eitjes in de koelkast. Heerlijk. Stiekem even de koelkast in gedoken. Heerlijk. Maar, is dat toch vies, hè? Is dat toch vies, hè? Eén fijne van achter de keukengordijnen vandaag. Luc Bral, die we kennen van Hallo, hier ben ik dan. En even deze 1974 scoorde hij met Hey Hey, het is de zomer. Spontaan Vlaamse zanger. In 1981 probeerde Bral het in het Engels met Luc Bral's Plastic Dream Band. En bracht hij opnieuw enkele singles uit.

En ook Timeless kom je tegen met One More Step to Take. Middle of the Road Show. Terug in die mooie, goede oude tijd. Dit zijn de katakomben van de radio. En hier is...

deze band heeft in de loop der jaren wat leden versleten, zeg ik. Stuk of 20. Ga er maar aan staan. Leadzanger Mick Hucknall uit Manchester. De naam simpelweg rood. Simply Red van de band komt deels van Hucknall's passie voor de voorclub Manchester United. De naam is ook een verwijzing naar Hucknall's kleurige rode haardas natuurlijk. Als ook zijn politieke linkse voorkeur. Ja, zo staat het in de boeken. En zo komt het op de radio in de middel of eruit. Ja. Lekker. Prima koffie vandaag. Goede verzorging. In een studiootje van 4 bij 4 vierkante meter. Meer is het echt niet hoor. 16 vierkante meter. Donna Summer. Als gisteren.

apartheid. Wat onzinnig. De strijder Nelson Mandela. Als leider van de militaire tak van het ANC werd hij in 1963 opgepakt en kreeg hij een levenslange gevangenisstraf opgelegd. In 1990 kwam hij eindelijk vrij en werd het ANC gelegaliseerd. Samen met president de Klerk kreeg Mandela in 1993 de Nobelprijs van de Vrede voor hun inspanningen voor het vreedzame einde van het apartheidsregime en het leggen van de funderingen voor een nieuw democratisch Zuid-Afrika. Free Nelson Mandela, hoor je terug van de special AKA. Dit is voor jou de Middle of the Road Show.

wel met een complete Amerikaanse bezetting. Die zelfs de aandacht trok van Frank Varian. Ach jee, waar hebben we die nou mee gevoeld? Leuk hoor, Biba Lover, Lamoes terug op de radio. Waar de plaat thuis hoort, The Middle of the Road Show. Ik heb Stevie Nicks en ik heb Kenny Loggins op één plaat. Whenever I call you friend...

zondagavond nog even napimpelen. Op maandag de nieuwe werkweek. En een vrijdagavond. Oh ja, natuurlijk. Dan weer wat anders. Wat lekker is. Heb je alweer andere plannen natuurlijk. Friday of the Mind. Kom je tegen de Middle of the Roadshow van de Easy Beats. En mede namens complete productie die van de Middle of the Roadshow. Wens ik jou nog een hele fijne voortzetting. Van deze toch al zo prettige dag, hè? Nou, ja. Van de een wel, de ander niet. Een dag zonder lach is een dag niet geleefd. Vrienden, graag

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is tot 4 jaar gevangenis veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes. De kinderen zijn tussen de 4 en 8 jaar. Volgens de rechter is ook bewezen dat van I, die zichzelf buurtopa noemde, duizenden beelden van kindermisbruik in zijn bezit heeft gehad. De straf pakt lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist, omdat de rechtbank niet alle beschuldigingen bewezen acht. Van I moet zich laten behandelen en mag geen contact met minderjarigen meer hebben. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is in het duingebied een natuurbrand uitgebroken. De veiligheidsregio weet nog niet wat de omvang is, maar er is grip 1 uitgeroepen. Er is een commandoteam naar het gebied gegaan die de inzet van de verschillende hulpdiensten stroomlijnt. De autoriteiten melden dat bij het blussen een brandweerman gewond geraakt is. Afgelopen vrijdag woedde op dezelfde plek ook al een natuurbrand. Een 42-jarige vrouw uit de buurt van Rotterdam is gisteren voor de kust van Kreta verdronken. Dat wordt door een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigd. Griekse media melden dat het slachtoffer uit een opblaasboot viel. Volgens bronnen bij de kustwacht is voor het huren van dit soort vaartuigen tot 30 pk geen vaarbewijs nodig en daarom zijn dit soort boten populair. 3 jonge kinderen waren getuigen van dit ongeval. De Griekse autoriteiten onderzoeken hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgende maand, op 16 september, krijgt de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton in Nashville de Lifetime Achievement Award. De Americana Music Association laat weten het werk van mevrouw Parton al lange tijd te bewonderen en noemt haar een van de grootste ambassadeurs die de muziekwereld ooit gekend heeft. Muziekblad Rolling Stone meldt dat Parton de prijs niet persoonlijk in ontvangst zal nemen, maar een videoboodschap opneemt. De zangeres heeft al een tijdje last van gezondheidsproblemen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en de zon. Bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

shoulder.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij Oudorp op Goeree over Vlakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. Eén brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen twee trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. 7 mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. Zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 6 jaar in zat. Journey Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. En de Spaanse Guardia Civil houdt rekening met een nieuwe grote poging om de enclave Ceuta binnen te komen op 15 augustus. Volgens de politie gaan op sociale media oproepen rond voor een massale oversteek. De autoriteiten denken niet aan zo'n grote toestroom als vorige week, maar vrezen wel opnieuw veel migranten. Als verzamelpunt wordt opnieuw de Marokkaanse kustplaats Vnidek genoemd, vlakbij de grens met Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten de Spaanse enclave. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Welkom bij Zender in Moelig Water. In het komende uur ga je luisteren naar Stuurboord, uitgezonden op 27 juli 1979 van 4 tot 5 voor Radio Mi Amigo 272 vanaf de Magdalena. Destijds in 1979 verankerd op de Thorntonbank, 17 mijl uit de kust van Blankenbergen in België.
1: Exact 4 uur. Mi amigo, nieuws. Luisteraars, goedemiddag, dit is Johan Vermeer. De 34-jarige Turk die begin deze maand werd opgepakt in Nederland om te worden uitgezet, mag hier blijven tot de Raad van State heeft beslist over zijn verblijfsvergunning. Dat heeft de president van de rechtbank in Den Haag, meester Blauw, vanochtend beslist in het kort geding dat de Turk had aangespannen tegen de Nederlandse staat. Met dit vonnis maakt de president de beslissing van de staatssecretaris Haars omgedaan. De Raad van State zal over enkele maanden zijn herzieningsverzoek behandelen. In de Haarlemse bouwfraudeschandaal is opnieuw een verdachte aangehouden, de 23ste in totaal. Het is een onderaannemer van 33 jaar uit Zaandam. Volgens de Haarlemse politie wordt de Zaandammer verdacht van fraude met vervalste facturen ter waarde van enkele miljoenen guldens. In totaal is in de zaak van de bouwfraude een bedrag van 60 miljoen gulden of 840 miljoen Belgische frank aan vervalste facturen ontdekt. Maleisië heeft opnieuw een boot met vluchtelingen de zee opgesleept. Het was een scheepje met 83 Vietnamezen die 3 weken geleden waren aangekomen op een eilandje in de Zuid-Chinese zee, vlak voor de kust van Maleisië. Het was de eerste keer dat dit gebeurde sinds... Sorry hiervoor. Het was de eerste keer dat dit gebeurde sinds de vluchtelingenconferentie in Genève. Het Nederlandse kabinet vannacht heeft besloten de leerlingenschaal voor kleine scholen in het lager onderwijs te verkleinen. Deze maatregel betekent voor dit jaar werkgelegenheid voor zo'n 70 extra leerkrachten. Voor 1980 geldt hetzelfde aantal. En tenslotte het weer voor vandaag. Zonnige periode en een kleine kans op een bui. Middagtemperaturen van 20 graden aan zee tot 26 graden plaatselijk in het binnenland. Zwakke tot matige westelijke wind van 2 tot 4 bevoor. En dat alles is de Magdalena temperatuur momenteel 23 graden. Tot zover nieuws en weer. De volgende uitzending over een uur.
2: Ga eens kijken bij uw Juweliers Zwitserland. Uw Juweliers Zwitserland geeft de grootste keuze armbanden in wit en geelgoud 18 karaat en dit aan groothandelsprijzen. Juwelengalerij Zwitserland vindt u in de Molenstraat nummer 3 aan de Grote Markt U Aalst in België. Telefoon 053 21 16 50. Uw Juweliers Zwitserland is open iedere werkdag tot 19:30 en betaalt graag uw reisonkosten terug.
3: Jullie Zwitserland. Wonderful presenteert 12 crazy hot hits op 1 LP met onder andere de Motorman.
4: Call me the Motorman and that's just what I am.
3: 12 crazy hot hits met onder andere Bright Star, Brian Hunt en Ruth McKenney.
4: Call my baby on the telephone. Take him over honey cause I'm all alone.
3: 12 crazy hot hits met natuurlijk Mustaf en de Criminal Gamblers.
4: Creed of love.
3: 12 Crazy Hot Hits op Monopol Records is een schitterende LP die verkrijgbaar is bij iedere goede platenzaak. 12 Crazy Hot Hits op Monopol Records.

0: dat is zo leuk.
1: Look at the lovely thing for my...
0: Prachtig gewoon. Oh. Betty's Wedding and Diamonds are Girls' Best Friend.
1: Diamond.
0: Ach, meneer Van Praag, van harte bedankt voor de voorafgaande 2 uurtjes middagpauze. Het was weer om te brullen, zoals dat heet. Maar een puinhoop dat de jongen altijd achterlaat. Oh. Hey, dit is voor de Mi Amigo fanclub. Je weet het wel, Vinkerstraat 43 in Wevelgem, België. Dit is Willy Sommers en over de Mi Amigo fanclub gesproken. Een eerstkomend exemplaar van het fanblad komt zo'n 15 augustus uit, als ik het goed heb. Kan me erin vergissen, nietwaar?

0: het is wel een ontzettend puinhoopje hier op de Noordzee, maar toch wel gezellig zo in stuurboord. 13 minuten over de klok van 4.
1: Stuurboord. Wim de Groot, Radio Mi Amigo Internationaal 272.
0: En dat was er eentje van Willy Sommers, De Nacht Wordt Lang. Ja, die nachten zijn altijd zo lang hier op de Noordzee. Hoewel, weinig slapen zo, maar ja. Romain Rouvel met zijn allerlaatste en va dansé.

gelijk met hun hoofd door het raampje gestoken, de Patrijspoort zoals dat heet. Hier op ons kleine scheepje de Magdalena. Nou ja, klein, toch wel een kleine 69 meter lang zoals we dat mogen veronderstellen. 17 minuten over 4 en als u wat later bij bent dan zeg ik tot u... Goedemiddag, mi amigo. Goedemiddag. Dit is Pussycat uit Nederland.

0: eigenlijk mogen we ons gelukkig prijzen dat het niet regent. En om dan Pussycat te draaien met de Wet Day in september. Ach ja, het is nog juli, gelukkig maar. Zomerradio 1979. Althans, de laatste 3 dagen ongeveer. Want zoveel zomer hebben we nog niet gehad. Maar misschien dat het vanaf eergisteren, mag ik wel zeggen, gaat komen. 20 minuten over de lopen. 20 minuten over 4. En dit is Mi Amigo op 272 meter.
1: This is Radio Mi Amigo. You listening to Windo Groot.
0: Ja, dan weet je, de stuurboord. Het programma met de afwisseling. Eerst wat rustigs, dan weer wat hards. Bah, dit is hard, zeg Wire and a Question of Degree. 21 alweer over.
2: What's a question of degree? Nothing, something's calling me.

Wat een herrie, hè? Maar eigenlijk hou ik wel best van een beetje herrie. A wire and a question of degree. Maar ja, gelukkig is buitengaats of... Oh! Nou ja, mag ook stuurboord wezen. Dat is weer slordig. Maar ja, dan moet je er groot voor heen. De puin op Radio 1979. Ik wilde dus zeggen, stuurboord is het programma met de afwisseling. En na iets hards komt altijd natuurlijk weer.

Live radio vanaf de Noordzee. Radio Mi Amigo internationaal op de 272 meter in de middengolf. Dit komt overeen met 1100 kHz. Mi Amigo Radio. Muziek voor alle rangen en standen. Familieradio voor alle Benelux-landen.

0: Spotmasters 2000, oftewel de Mi Amigo Boys en Mi Amigo Radio. Eens van de slechts betaalde pluggingen hier op het station. Volgens mij moet er elke keer weer geld bij, maar ja, kan zo verkeren niet waar. En die piano, zeggen ze, dat bespeel ik. Ja? Oké, ik geef toe, het is vals.
1: Boys. Wim de Groot, Radio Mi Amigo Internationaal 272.

ik laat je vrijer op de Nijs. Bijna 4 minuten over 3:30. En dat was nog eens rustige muziek hier op de 272 stuurboord. Eigenlijk ben je niet zo gewend van me, maar ja, ik dacht, kom, al dat gestampen is ook niet zo erg gezond, nietwaar. Zelfs niet op zo'n hele warme dag als vandaag. En over warme dag gesproken, ik hoop niet dat je het bijzonder erg vindt als ik alleen maar in mijn korte broekje tot je praat, want ik heb natuurlijk wel meer kleren om aan te trekken, maar het is hier zo ontzettend warm, dat heeft weinig zin om nog zoveel kleren aan te trekken. Nee, dat doe ik dus maar niet, dus ik hoop niet dat je het heel erg vindt.

als het in Japan ook zo warm hebben in Tokio. Jongen, jongen, jongen, dat gun ik ze niet hoor. Want met zoveel mensen op een klein stukje grond, dat is maar ook niet alles. En alles gaat vanuit zichzelf lopen zo wat. Ik krijg een schouderklopje van Vermeer. Oei! Dit is Grupo Sportivo en hun ene laatste en Disco Really Made It.

0: plaat die uitkwam in de tijd dat disco in was. Maar volgens mij is disco alweer een beetje uit. Eigenlijk hoop ik het wel, want persoontje houdt niet zo van disco.
1: Maar ja, dat terzijde vrienden.
0: Als we maar leuke muziek uitzenden, nietwaar? Grupo Sportivo met een ene laatste. En disco really made it. 18,5 minuten alweer voor 5. Dat betekent dat als je op het moment in de file zit, zo op deze donderdagmiddag, wees voorzichtig, kijk goed uit, want er kan van alles fout gaan. En ik ben blij dat je nog steeds luistert naar Stuurboord.
2: Stuurboord. Wim de Groot. Radio Mi Amigo Internationaal 272.

Man's Earth Band, om 16:45 precies. En You, Angel, You. Helaas moet ik toegeven dat deze plaat flopt in februari van ditzelfde jaar. Hoewel ik toch van vroeger nog weet dat bijna alle platen die Man's Earth Band uitbracht zeer zeker geen flop werden zoals deze, maar zeer zeker een zeer hoge hitscore bereikte.

0: Eenmaal kwam die uit onder Richard Harris 1968 en in een discojasje gestoken door de disco queen van Amerika, Donna Summer. En natuurlijk met McArthur's Park. 11 minuten voor 5 hier in stuurboord deel 1, straks na 5 in stuurboord deel 2.
1: Wim de Groot 272.
0: Ja, dank u vriendelijk. Ja. Goed muziek op je radio en nou wat rustigs. Nou ja, rustigs, Donna. Dit is Cheap Trick. Even op het hoesje kijken, want anders gaat het natuurlijk weer helemaal fout. Dit is hun allerlaatste. Dit is Surrender.

Surrender. Wat een herrie. Maar ja, als je er een beetje van houdt, hoe zo'n hete dag als vandaag. De heer Vermeer duidelijk niet, want die verlaat het pand op het moment. Welk pand vraagt u? Nou, dit pand. Het 272 pand, oftewel de studio's. Maar ja, dat is de zak. Dat moet ik eigenlijk. Denkt hij dat hij natte voeten krijgt? Hoe kan dat nou? Cheap Trick en Surrend. En als we Herrie op het apparaat hebben, dan hebben we ook rustig muziek. Dit is Neil Young en Comes the Time, zo om 6 voor 5.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Dat bod is geaccepteerd, waarna concurrent Castlelake zich terugtrok. EasyJet was al langer onderwerp van een overnamestrijd. De luchtvaartmaatschappij is gemeten naar het aantal passagiers de vijfde van Europa. De budgetvliegmaatschappij EasyJet bestaat nu 32 jaar en beschikt over 356 vliegtuigen. Bij Oudorp op Goeree over Flakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. Eén brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen twee trams in de Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. 7 mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. En zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 6 jaar in zat. Johnny Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

fine. I put my head on her shoulder. She said,

0: Roll beginnen wij even lekker rustig het uurtje van het Muziekmuseum met muziek van de Rolling Stones uit 1976.
1: Het is even na 7 uur. Je bent van harte welkom in Alfred van Dam's Muziekmuseum. Radio Seabreeze.
0: Ja, dat nummer dat was natuurlijk genaamd Fool to Cry. Eens even kijken, we gaan vandaag weer een hoop muziek draaien uit de jaren 70. Ook wat uit de jaren 80 zien staan. Grotendeels jaren 70 en ook nog een paar nummertjes uit de jaren 60. Wordt weer genieten dus. Nederlandstalige muziek hebben we ook weer natuurlijk zo rond kwart over. Het wordt een minuutje later ongeveer, denk ik. Connie van der Bos. En ik ben gelukkig zonder jou. Dan hebben we zo rond kwart voor ook nog Nederlandstalige muziek. En dat wordt dit keer weer van Rob de Nijs. Tijdje niks van gedraaid, dus ik denk, moet maar weer eens even. De Pieper komt vanavond langs. Anderstalige muziek, net even over de grens. Rechts van mij. Misschien links van jullie, net hoe om jullie. Dat wordt de Duitsstalige muziek van Freddy Breck. Überall auf die Welt. Is die Liebe, hè? Ja. Nou, dan gaan we nu gauw verder met de volgende plaat. Dat wordt een leuke plaat uit 1975. De man is genaamd Jim Croce. Het nummer is genaamd I've Got a Name.
1: De parels uit zes decennia popmuziek. Van Dam's Muziekmuseum. Like

lekker figuur was dat in de tijd, hoor, die Albert Hammond. Wel een leuk plaatje, zomer 1973, de Free Electric Band. En als we dan even op de klok kijken, dan zien we dat het alweer zo'n 16 minuten over 7 uur geworden is. Tijd voor Nederlandstalige muziek. Hier is Connie van der Bosch.

ik zit me eventjes af te vragen of we deze plaat al eens eerder gedraaid hebben in die afgelopen paar jaren dat we hier op Radio Zebris draaien eigenlijk. Ik denk het eerlijk gezegd van niet. Een andere plaatje dat ze gemaakt hebben, Broken Land, hebben we wel een aantal keren gedraaid, maar deze nog niet. Het was 1985. Send My Heart van The Adventures. Dan gaan we nu weer terug naar de jaren 70. En dat doen we met Al Stewart. En dit nummer is genaamd The Time Passengers.

Speciaal voor de mensen die wat van de stevige gitaren houden. Jongens, was dit even Rod Stewart, samen met de Faces natuurlijk. 1976 en Stay With Me. De volgende plaat is uit 1969. Ook ietsjes aan de harde kant, maar wel heel erg leuk. Jefferson Airplane. En dat nummer is genaamd Something.

er heel eventjes aan gedacht om nog die Lactet hier aan te wachten. Achter die andere plaats van Jefferson Airplane aan te gooien. Maar ach, dat wilde ik de mensen die van rustige muziek houden niet aandoen. Dat werd te veel gitaren. Al zat er hier trouwens ook wel best wat leuke gitaren in, hoor. Alice Cooper was dat natuurlijk met How You Gonna See Me Now. Alweer ruim 19:30 geweest. We gaan alweer op naar de Nederlandstalige plaats. Nog twee te gaan. Eerst deze van de Dire Straits. En dit nummer is genaamd Romeo and Juliet.

0: is er toch een verschrikkelijk veel mooie muziek gemaakt in de jaren 70, nietwaar? Greenfield en Cook hoorden wij zo net eventjes met A Day Begins en daarvoor Romeo en Juliet van de Dire Straits. Nu tijd voor die Nederlandstalige plaat van Rob de Nijs.
1: Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

1972, Don Rosenbaum. En dat was genaamd Swimming into Deep Water. Mocht je afvragen hoe die plaats van Rob de Nijs ook weer heette? Nou, dat was De Pieper. Deze plaat komt toevallig ook uit 1972. Het is onze anderstalige plaat van deze week. Zijn naam is Freddy Breck. En überall auf der Welt.

Ja, dan zit het uurtje er alweer bijna op, zeg. Hey, we hebben nog één plaatje te gaan en dan, ja, dan zeggen we weer bye bye en hallo Tom. Ja, zo gaan die dingen allemaal, jongens. Het is alweer van 2 minuten voor 8 uur geworden. We hoorden muziek van Tom Petty en The Heartbreakers en The Refugee. En de laatste plaat die we gaan draaien kunnen we helaas niet helemaal meer draaien. Dat is eentje van John Donald Fagen, IGY. Ja. Ik zeg graag tot volgende week donderdag even over 7.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De grote duinbrand bij Oudorp breidt zich niet verder meer uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. Het blussen blijft moeilijk omdat de kern van de brand lastig bereikbaar is voor de brandweer. Daarom wordt er ook een blushelikopter ingezet. De brand ontstond vanmiddag in het natuurgebied tussen Oudorp en het strand. Hoe groot het getroffen gebied precies is, wordt nog onderzocht. Eerder werd gezegd dat er al zo'n 8000 vierkante meter natuur verloren gegaan is. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Dat bod is geaccepteerd, waarna concurrent Castle Lake zich terugtrok. EasyJet was al langer onderwerp van een overnamestrijd. De luchtvaartmaatschappij is gemeten naar het aantal passagiers de vijfde van Europa. De budgetvliegmaatschappij EasyJet bestaat nu 32 jaar en beschikt over 356 vliegtuigen. Een Frans-Argentijnse toerist heeft de Andes-variant van het Hantavirus opgelopen na een reis door Frankrijk. Hij en zijn gezin zitten nu in isolatie in Spanje. De man had alleen milde klachten en vertoont inmiddels geen symptomen meer. De Andes-variant is de enige vorm van het Hantavirus die van mens op mens kan worden overgedragen. De Franse autoriteiten brengen zijn reis en zijn contacten samen met andere Europese landen in kaart. Er is geen verband met de virusuitbraak eerder dit jaar in Argentinië. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. Peter van der Bos, zoals Scott eigenlijk heet, had MS en zijn gezondheid ging de afgelopen tijd snel achteruit. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Zijn familie noemt hem vooral een warme broer, oom, vriend en een man met een enorme liefde voor muziek. Later wordt nog bekendgemaakt wanneer mensen afscheid van hem kunnen nemen. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Idiot Country, yeah. Met Tom Tolderman.
6: Hello friends, this is Mike Turner, the banjo man from Minnesota in the USA.

0: Lawson en de band Quicksilver. Ja, Doyle Lawson is een banjo-speler en ik kan vertellen, ja, wat een fantastische muziek kan die man maken. Met drie vingers, hè, met doe je dat op een banjo. En ja, en een paar snaartjes erop en dan kan je dit soort geluiden krijgen. Fantastisch, echt waar.
1: Giddy up country, giddy up go, giddy up go. Up country, here's Tone Polder.
0: Ja, en ik neem je mee naar Duitsland, luister vrienden, met de Lennart Rockers en een heerlijk nummer, geloof het of niet. Ja, dan kan je lekker op line dansen en voor alle line dansers onder u, even de tafels en de stoel aan de kant. Ja, even doen, hè, even snel aan de kant schuiven en ja, de voetjes van de vloer, indigo blue en denim, blue denim, ja, indigo blue denim.

0: Volgens mij is de groep bij elkaar, maar dat is helaas niet anders. Dat kan gebeuren. De London Rockers, Duitse vrienden, het nummer Indigo Blue en Denim Jeans. Ja, waar ze ook optraden vroeger. Ja, de zadels stonden volledig op hun kop. Nou en of.
1: Giddy up country, for the whole night long. Giddy up country, for the whole night long.
0: Giddy up country, for the whole night long. Het is tijd voor een hele mooie plaat van Saskia en Serge. Van een album Some Girls Grow Up. Here is One Day I'll Get Over You. Nee hoor, het is niet het nummer wat ik zei. Het is Emily, where are you? Ook goed, prima.

Ja, You're Happy When You Never Cry Again. Een plaatje wat gezongen is door Saskia van Saskia en Serge. En Serge die zat op de achtergrond met allerlei instrumenten en dergelijke. En samen hebben ze trouwens dit liedje geschreven. Ja, het is nu tijd voor een zangeres. En dan heb ik het over Alicia Nugent. En lieve luistervrienden, het is niet zo vreemd hoor dat zij van de bluegrass muziek houdt. Want haar vader namelijk, die speelde in de Southland Bluegrass Band en dat komt allemaal uit Louisiana. Ja, geweldig. U kunt gaan luisteren naar Alicia Nugent en My First Mistake.

0: Ja, my first mistake. De eerste fout die ik ooit gemaakt heb, dat was een plaatje van Alicia Nugent.
1: Hello everybody, you're listening to Ton Polderman.
0: Ja, die gaat een plaatje draaien van een man die een heel mooi liedje zingt als zijnde een ode aan Hank Williams senior. Hier is Benny Mills.

ode aan Henk Williams, laat zijn vrienden door Bunny Mills gebracht. Wat heeft ze dat op een hele leuke manier gedaan. Wat u trouwens niet weet misschien, is dat wij in Nederland ook heel veel mooie Nederlandse country-artiesten hebben. Heel veel goede country-artiesten hebben. Bijvoorbeeld uit Utrecht afkomstig Han van Eyck. Ga maar eens luisteren naar zijn fantastische nummer Pouring in the Rain. In de Pouring Rain, zo heet hij eigenlijk. Mooi is hij zeer zeker. We hopen dat het droog blijft.

0: fantastisch mooie countryplaat gebracht door Han van Eyck. En hij komt uit Utrecht vandaan in The Pouring Rain. Wat een fantastisch mooi nummer was dat. Eerlijk is eerlijk.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze
0: AM. Zet je radio klem op Radio Seabreeze AM. 1098 kHz in de middengolf en live.radioseabreeze.nl. Wat willen we nog meer? Ik heb hier een hele mooie plaat van Dick Mosley. En hij zingt over zijn Rosie. Ho! Dat gaat helemaal niet goed, jongens. Dat gaat helemaal niet goed. Deze moet komen. Mm.

Little Darling, Lonesome for You. Ja, als er één ding helemaal fout gaat, dan gaan er meerdere dingen fout. Want ik zou namelijk Dick Mosley gedraaid hebben. Maar er ging helemaal de mis in, hè. Ja, met een paar jingletjes en op een gegeven moment ook. Nou ja, dan ben je zeker met het probleem. Welke knop zal ik eens opengooien? En het was de verkeerde. Het was in ieder geval een fantastische band. De band Longview. En ze komen uit de omgeving van Massachusetts vandaan in Amerika. Nou, wat willen we nog meer? Hé, hey, we gaan die plaat draaien, hoor, van Dick Mosley. Hier is hij.

Die Rosie, hè? Ja, een plaatje van Dick Mosley. Die Rosie, dat rijmt toch op elkaar ook. Ja, dat is een leuke plaat uit Amerika vandaan. En dat is alweer jaren geleden dat men mij deze plaat toegestuurd heeft. Ja, oké. Okay. Lieve luistervrienden, het is de hoogste tijd voor een plaatje van een zangeres die uit Duitsland vandaan komt. En dan heb ik het over Jolina Karel. En ja, u kunt gaan luisteren naar een country plaat in het Duits gezongen. Country, auf gut Deutsch.

0: leuk hoor. Ja, Jolina. Maar officieel is het toch echt country music uit Amerika vandaan. Want daar komt de country oorspronkelijk vandaan, laten we eerlijk zijn. En ja, dat is toch leuk. Maar ik vond het wel een leuk plaatje, moet ik eerlijk zeggen.
1: It's nice to have a radio station as a friend.
0: Radio Seabreeze, Europe's number one radio met gezellige country music op de donderdagavond. Ja, hier is Tulsa. Let me be your friend.

0: jongens uit Den Bosch afkomstig. Wat een fantastische zangeres was dat. En wat een fantastische band was dat. Tulsa. Laten we eerlijk zijn, dat is alweer jaren geleden.
1: De beste country muziek hoort u in het programma Giddy Up Country met Tom Polderman.
0: Nou, ik ben het er helemaal mee eens, lieve laatste vrienden. Het is de hoogste tijd weer voor een stukje bluegrass muziek. I wish... If wishes were horses, als wensen zo groot als paarden waren. Nou.

0: mensen zo groot als paarden konden zijn. Ja, een plaatje van Claire Lynch. En ze komt oorspronkelijk uit Nashville vandaan. Ja, daar hebben ze toch de allermooiste country en western muziek. En ook de mooiste bluegrass muziek van de hele wereld. Laten we eerlijk zijn.
1: Er is

0: Fantastisch mooi nummer van niemand minder dan Alan Jackson. En ja, het nummer heet Work in Progress. Ja, staat op zijn album Drive. En dat is toch een fantastisch mooi album met heel veel mooie country music gebracht hier allemaal. Op uw eigen favoriete zender Radio Seabreeze. Geloof het of niet?
1: Radio Seabreeze. Put your radio on. Radio Seabreeze, put your radio on. Radio Seabreeze, put your radio on.

a kind, jawel. En on this dirt road highway, dirt road fever, ja, maak er maar wat van. Als het maar een leuke plaat is, en dat was het, lieve luisteren vrienden. Kijken we op de klok van gehoorzaamheid, wat zien we dan? De hoogste tijd om afscheid te nemen van Giddy Up Country voor vanavond. Ik heb het weer met veel plezier en genoegen voor u gepresenteerd. En ik hoop natuurlijk dat u met veel plezier en genoegen geluisterd heeft, want daar deden we het allemaal voor. Nou, weet je wat? Dan gaan we een heel mooi nummer draaien van Buck Owens. En ja, die kan ook fantastische mooie muziek maken, hoor. Wat dacht u bijvoorbeeld van de Summertime Blues? Ik vind hem heerlijk. Nou en of. Ja, ik zei het al. Giddy Up Country zit erop. Dus de eindtune moet ook even gedraaid worden. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Giddy Up Country. En morgen ben ik er met Koffie Compleet. En hier is hij dan, hoor. De beloofde Buck Owens, ja, met de Summertime Blues. Tot morgen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De tanker heeft naar schatting 110.000 ton ruwe olie aan boord en ligt in een ecologisch kwetsbaar zeegebied met koraalriffen, zeevogels, zeeschildpadden en de zeldzame Arabische bultrug. De autoriteiten in Oman willen dat het schip van de Russische schaduwvloot zo snel mogelijk uit het gebied wordt weggehaald. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4.000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2.000. Medische teams maken zich grote zorgen omdat veel nieuwe besmettingen buiten beeld ontstaan. Daardoor wordt het veel moeilijker om patiënten op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit in Congo als gevolg van tekorten aan geld en personeel en de onrust in het gebied. De grote duinbrand bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. Het blussen blijft moeilijk omdat de kern van de brand lastig bereikbaar is voor de brandweer. Daarom wordt er ook een blushelikopter ingezet. De brand ontstond vanmiddag in het natuurgebied tussen Ouddorp en het strand. Hoe groot het getroffen gebied precies is, wordt nog onderzocht. Eerder werd gezegd dat er al zo'n 8000 vierkante meter natuur verloren gegaan is. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. Peter van der Bos, zoals Scott eigenlijk heet, had MS en zijn gezondheid ging de afgelopen tijd snel achteruit. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Zijn familie noemt hem vooral een warme broer, oom, vriend en een man met een enorme liefde voor muziek. Later wordt nog bekendgemaakt wanneer mensen afscheid van hem kunnen nemen. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Feel the breeze. Sea Breeze AM.
9: Dit is de platenkoffer met Rob Hooft.
10: Even 2 keer geen presentatie bij de platenkoffer. Vakantie!

0: Nieuws met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde documenten blijkt dat Paul wilde wachten met de bekendmaking van het besluit. En dat lijkt in strijd met haar eerdere uitleg aan de Tweede Kamer over waarom de publicatie was uitgesteld. Een Kamermeerderheid wil juist van die inhoudingsmogelijkheid af. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De tanker heeft naar schatting 110.000 ton ruwe olie aan boord en ligt in een ecologisch kwetsbaar zeegebied met koraalriffen, zeevogels, zeeschildpadden en de zeldzame Arabische bultrug. De autoriteiten in Oman willen dat het schip van de Russische schaduwvloot zo snel mogelijk uit het gebied wordt weggehaald. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4.000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2.000. Medische teams maken zich grote zorgen omdat veel nieuwe besmettingen buiten beeld ontstaan. Daardoor wordt het veel moeilijker om patiënten op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit in Congo als gevolg van tekorten aan geld en personeel en de onrust in het gebied. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het was al de 7e gespreksronde tussen de twee landen. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israëlische troepen uit het zuiden van Libanon. Maar Hezbollah zelf neemt niet deel aan de gesprekken. Eerder werden de onderhandelingen tijdelijk stilgelegd na beschuldigingen over het lekken van informatie. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
7: Are you ready for Freddy?
8: Say yeah!
7: From Nashville, Tennessee, Music City, USA, it's the Freddie Cannon Show.
9: Good day, sunshine, and welcome back to the Almost American Breakfast Show. And here we are, getting ready to rock out. Come on, y'all. Here's Buckwheat Zydeco with Ma Petite Fille.
7: This is the Freddie

This is the Freddie Cannon Show.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid, maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid, maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones.
7: Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De Jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Van Cinzano een tintelende verrassing. Aan iedere driekwart fles een gratis ijsvormpje om lettertjes van ijs te maken. Spaar ze. Verwen uw man eens met Cinzano Vermouth in Mix en on the Rocks. Dat is weer eens wat anders. Cinzano.